Europe.

Probeer te praten met mezelf wanneer de muren blijven roepen. Gaat het om de helft, dan hoef je mij niet meer te boeken. Die cellen van 09 is veranderd en ik voel het. Maar die cellen van 25 is steeds naar kansen aan het zoeken. Wil je tonen hoe het is om te leven zoals mij? Mislopen van geliefden, het is hier doorgaan zonder spijt. Mevrouw de Kavel gaf me hoop toen ik niet wist waar ik moest zijn. Kom laat toe in de les.

Niet meer rond de pot rij. S'avonds per totaal, tegen de nacht ben ik kapot. Hè. Het leven is een boek, alleen wel dat ik de plot heb. Gaat het fout, dan gaat het goed fout. Gaat het slecht, dan gaat het goed.

Op een dag zoals vandaag wens ik best niks te zien. Of niks te horen over zaken die ik niet verdien. Problemen knagen aan mijn hart, het maakt me ijskoud. Leef dagen vol met twijfels, laatste tijd kan ik niet helder zien. Helderziend werd niet geboren met een glazen bol. De leegte komt met druppels en mijn emmer loopt er veel te vol. Hoef niet te klagen over hoe mijn tijd voorbij gaat. Dribbel alles om me heen, want kan niet plaatsen wat ik nooit verstond.

0: fuck up the kitchen, then you should do the dishes. Burning down plantations, ain't no parking, I don't need no validation.
1: Dit is Urgent FM.
2: 8 uur.
1: Urgent FM.
2: Nieuws.
3: Bijna 4 op de 10 autobestuurders vermijden het centrum van steden door parkeerproblemen. Ze vinden er amper nog plaats en gaan daarom eerder naar een winkelcentrum buiten de stad, waar meer dan genoeg parking is en vaak gratis. Dat blijkt uit een rondvraag van mobiliteitsorganisatie Touring. En er zijn nog ergernissen in de stad, zegt Danny Smagge van Touring.
4: Dat heel wat mensen het onduidelijk vinden om te parkeren. Dus bijvoorbeeld, welke criteria gelden er, welke tarieven, de signalisatie, vooral in het gebruik van de blauwe schijf, dus de blauwe zone waar dat je de schijf moet gebruiken.
3: Touring vraagt lokale besturen om duidelijker te zijn en meer parkeerplaatsen te voorzien in hun centrum. De strijd tegen sociale fraude levert onze overheid een recordbedrag op. Al 213 miljoen euro in de eerste helft van dit jaar. Dat is wat een vijfde meer dan in de eerste 6 maanden van vorig jaar. Bevoegd minister Rob Peenders verklaart de stijging.
5: Dat komt omdat we ook het aantal controles hebben verhoogd. Maar we communiceren ook veel meer dat we controles uitvoeren, waardoor ook de pakkans stijgt. En die strijd tegen sociale fraude is echt belangrijk, want bedrijven en Belgen die correct bijdragen, die verwachten ook gewoon dat we streng optreden tegen diegenen die niet bijdragen. En dat bewijst zich in deze cijfers.
3: Er wordt vooral vaak gesjoemeld met de sociale bijdrage. Werkgevers moeten die betalen, maar doen dat dus vaak niet. De Nederlandse politie heeft gisteravond wapens en een verdachte tas gevonden in het onderzoek naar de incidenten in Overasselt bij Nijmegen. Het gebeurde tijdens een nieuwe zoekactie na een tip van een inwoner. Maandagnacht trokken 30 gewapende mannen door de straten. Ze schoten een man van 51 dood. Twee agenten raakten daarbij ook gewond. 35 verdachten zijn intussen opgepakt. In heel Spanje zijn tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de migratiecrisis in Ceuta. Dat is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. De betogers vinden dat de Spaanse overheid die crisis niet goed aanpakt. Vorige maand probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko Ceuta en dus Europa binnen te dringen. Duizenden van hen hangen daar nog altijd rond en veroorzaken veel problemen. En sport in ons voetbal is Union met 0-3 gaan winnen in Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd door de Europese voorrondes. Union springt naar de tweede plaats in de stand met 10 punten op 12. STVV staat 10e. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich opnieuw geplaatst voor de competitiefase van de Champions League. Ze wonnen na de heenwedstrijd ook de terugmatch tegen de kampioen uit Polen met 2-1 na de 1-4 ginder. Speelster Alix Bosteels.
6: Dat is echt super. De meisjes die er vorig jaar al bij waren weten hoe geweldig het was. Ook voor de fans. Vorig jaar hebben we voor een vol stadion kunnen spelen tegen Arsenal. Ik denk dat dat in België heel hard leeft. Je voelt dan ook dat heel veel mensen ons steunen. En voor de hele Belgische competitie en het vrouwenvoetbal is het wel een plus.
3: Vorig jaar eindigde OAL zelfs bij de beste 12 in de competitiefase. In de tussenronde gingen ze eruit tegen Arsenal. En in de eerste voorronde van de Europa Cup, zeg maar de Europa League bij de vrouwen, ligt Anderlecht eruit. Het verloor bij Feyenoord met 3-1. Anderlecht had de heenmatch met 2-1 gewonnen. Meestal grijs vandaag en soms wat regen, maxima rond 23 graden. Morgen hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig. Zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.
2: Dit is Urgent FM.
1: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Twee grote uitzendbedrijven moeten samen zowat 19 miljoen euro aan subsidies terugbetalen aan de Vlaamse Sociale Inspectie. Voor jarenlange fraude met het opleidingsverlof, dat schrijft het Nieuwsblad. Zo vroegen bedrijven subsidies aan voor werknemers die een opleiding volgden, waarvan later bleek dat ze niet eens bestaan, of er helemaal anders uitzien dan gezegd. Het gerecht onderzoekt de zaak. Eind vorig jaar was er sprake van meer dan 40 onderzoeken naar klachten over fraude met het opleidingsverlof. De strijd tegen sociale fraude levert onze overheid een recordbedrag op. Al 213 miljoen euro in de eerste helft van dit jaar. En dat is wat een vijfde meer dan in de eerste 6 maanden van vorig jaar. Bevoegd minister Rob Peenders verklaart de stijging.
3: Dat komt omdat we ook het aantal controles hebben verhoogd. Maar we communiceren ook veel meer dat we controles uitvoeren. We hebben ook extra mensen aangeworven, waardoor ook de pakkans stijgt. We hebben ook een meldpunt opgericht, zodat we nog efficiëntere controles kunnen doen.
2: Er wordt vooral gesjoemeld met de sociale bijdrage. Werkgevers moeten die betalen, maar doen dat dus vaak niet. De Deense inlichtingendiensten waarschuwen voor Russische sabotage. Ze hebben plannen en voorbereidingen gevonden om Deense bedrijven aan te vallen die militair materiaal maken voor Oekraïne. De Russen willen dat tegenhouden en tegelijk Europa wat bang maken. Noorwegen heeft dan weer een Russisch schip aan de ketting gelegd. Een compensatie voor de annexatie van de Krim in 2014. En sport in ons voetbal is Union met 0-3 gaan winnen in Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd door de Europese voorrondes. Union springt naar de tweede plaats in de stand met 10 punten op 12. STVV staat 10e. En in het vrouwenvoetbal staat Oud-Heverlee Leuven voor het tweede jaar op rij in de competitiefase van de Champions League. Ze wonnen na de heen ook de terugmatch tegen de kampioen uit Polen, speelster Alice Bosteels.
4: Dat is echt super. De meisjes die er vorig jaar al bij waren weten hoe geweldig het was. Ook voor de fans. Vorig jaar hebben we voor een vol stadion kunnen spelen tegen Arsenal. Ik denk dat dat in België heel hard leeft. Je voelt dan ook dat heel veel mensen ons steunen. En voor de hele Belgische competitie en het vrouwenvoetbal is het wel een plus.
2: Vorig jaar eindigde Leuven zelfs bij de beste 12 in de competitiefase. In de tussenronde gingen ze eruit tegen Arsenal. Meestal grijs vandaag en soms wat regen, maxima rond 23 graden. Morgen hetzelfde weer, het weekend wordt vrij zonnig, zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

in het ruisen van de wind. Het vullen van de maan in de plooien van mijn.

Weekend. F.

Mag mezelf niet verliezen. Winnen of verliezen, moet kiezen, ja. Hoe ga ik anders verdienen? Praat niet eens over brieven. Nee, praat over liefde. De enigste maatstaf die ik hanteer, of alleszins probeert, is niet altijd makkelijk, nee. Voornaamste is dat ik het weet. Neem een sipje van de

Mag mezelf niet verliezen. Binnen of verliezen, moet kiezen, ja. Hoe ga ik anders verdienen? Praat niet eens over brieven. Nee, praat over liefde.

0: duur.
1: Hey, zoek alleen maar liefde, meer manieren, mechanismen. Wil niet meer tegen mijn ego liegen. Nee, Alois veel pech, geen eendagsvliegen. Mogen het recht zegen vier. Ja, ik geloof echt dat het leven als een kat is. Alles komt wel op zijn poten terecht, wij vier voor vecht. Het leven is vaak met iets mooi doorspekt, maar ook goed gok luister.
2: Goed gok luister.
1: Bij het leven hoort ook pech. Zie mijn dromen voor mij en werk, daarom doe ik niet mee voor bonen en spek. Kom puur op de beat zonder vocal effect. Doe ook gewoon maar mijn best.
0: Mag mezelf niet verliezen. Binnen of verliezen, moet kiezen, ja. Hoe ga ik anders verdienen? Praat niet eens over brieven. Nee, praat over liefde.
1: Heeft de warmte die ik nodig heb. Zoek mijn plaats, wel gewoon mijn plek. Maar hoe het ook gaat, dat is nooit perfect. Nooit zal het

0: is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Het grondwater in Vlaanderen staat nog altijd bijzonder laag. Dat blijkt uit de resultaten op 4 van de 5 meetplaatsen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Je hoort Katrien Smet.
3: We hebben natuurlijk een heel lange periode ook van droogte en hitte gekend. Dus dat grondwater staat zeer laag en dat moet aangevuld worden met heel veel regen. En het heeft wel wat geregend, maar ruim onvoldoende. En dat is heel belangrijk omdat zoveel sectoren dat water nodig hebben.
2: Sinds midden juli geldt in Vlaanderen code oranje voor droogte. En dat blijft voorlopig zo. De stroomnettarieven die we allemaal betalen kunnen meer dan verdubbelen door plannen van hoogspanningsnetbeheerder Elia. Daar waarschuwt energiewaakhond Kreg voor in de tijd. Het nettarief, dat is de prijs die je betaalt om het elektriciteitsnet te gebruiken. En Elia wil dat net de komende jaren versterken. Maar dat gaat veel geld kosten en dat zouden we dus met z'n allen stevig voelen. Premier Bart De Wever heeft in New Delhi meer dan 3 uur gepraat met zijn Indiase collega Modi over meer samenwerking de komende jaren. Zeker nu de relatie met de VS moeilijker ligt. De Wever benadrukte dat België en India elkaar veel te bieden hebben en noemde het gesprek achteraf zeer openhartig. Je hoort politiek journaliste Isolde van den Einde.
4: India is natuurlijk een enorm groot land, dus daar liggen gewoon heel veel opportuniteiten voor ons land concreet. Onder meer het verstevigen ook van alles rond de diamant. En dan heb je ook nog wel het opwekken van windenergie op zee. Daar zijn wij eigenlijk al jaren zeer bedreven in. India moet daar eigenlijk nog aan beginnen.
2: De Wever is de eerste Belgische premier in 20 jaar die in India ontvangen wordt. Hij en Modi ondertekenen ook al 4 principesakkoorden. De kans dat commerciële vliegtuigen bewust aangevallen worden in een conflict groeit. Door drones en lange afstandsraketten en systemen om radiocommunicatie te verstoren. Dat zegt de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart van de VN. Aanleiding is de waarschuwing van Oekraïns president Zelensky. Want die zei gisteren dat vliegmaatschappijen beter wegblijven boven Rusland door de vele drone-aanvallen vanuit Oekraïne. En sport in het voetbal in Argentinië brengen ze op de volgende speeldag hulde aan sterspeler Lionel Messi. Die is 39 en kondigde maandag aan dat hij stopt bij de nationale ploeg. Daarom zullen alle matchen, zowel bij de mannen als de vrouwen, na 10 minuten even worden stilgelegd voor een minuut applaus voor Messi. En voor elke wedstrijd wordt in alle stadions ook een filmpje van hem getoond. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat regen, maxima rond 23 graden. Morgen is wat hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig, zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Urgent FM.

coming. Hard time knowing what's the current.

Heb dit nooit gezocht, noem het toevallig vlot. Simultaan met mijn beats en raps groeide ik op, leerde mijzelf beter kennen. En de wereld rond mij heen maakte mij tot wie ik ben, vond de weg binnen het systeem.

0: Dit niet hard, hier redpet ik mijn kracht. Rap bepaalt mijn geluk en gemoed. Schrijf ik 16 bars, voel ik mij goed. Zit ik vast, ben ik niet in een moed. Is rap wat ik wil of iets dat ik moet? Begin mezelf de vraag te stellen of rappen een zegen is of eerder een vloek.
1: Kom tot rust, tussen de bomen. Ga nog niet terug, mooi stef verbrand.

0: 6 uur Gent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Nooit eerder werden er zo weinig mensen betrapt op dronken rijden tijdens de Bob-campagne. De afgelopen zomermaanden controleerde de politie meer dan 560.000 bestuurders op alcohol en drugs. Bijna 7.700 mensen, ofwel 1,36%, bliezen positief op alcohol. Dat is ruim onder het vorige record van vorig jaar. Toen was dat 1,62%. Het aantal positieve alcoholcontroles daalt al 5 jaar op een rij. Dat zegt Andersé van de federale politie.
3: We denken dat er wel een algemene mentaliteitswijziging is binnen de maatschappij. En ook bij jongere mensen zie je dat wel vaker. Dat ze echt iemand aanduiden op voorhand. Dat er iemand is die helemaal niet drinkt. Maar er blijft toch nog altijd... Ja, 1,3% dat daar geen gevolg aan geeft. En dat zijn dan de mensen waarop we moeten blijven controleren en waardoor dat we ook aan preventie moeten blijven doen.
2: Er testen ook 1000 mensen positief op drugs. In totaal heeft de politie ook ruim 4.600 rijbewijzen ingetrokken. Minister van Digitalisering Vanessa Mats wil een digitale kluis om daarin bewijzen van cyberpesten op te slaan. Dat zei ze aan de RTBF. Mats wil daarvoor de app MyGov van de overheid gebruiken. Slachtoffers van cyberpesten zouden er dan screenshots van NIP-adressen en zo in kunnen opslaan. De app moet dan ook sneller naar de juiste hulpdiensten leiden. Aanleiding is de dood van een Waals meisje van 14. Zij stapte uit het leven, volgens haar familie, door cyberpesten. Zit je zelf met vragen over zelfdoding? Dan kan je altijd terecht op het gratis nummer 1813. De vakbonden willen zoveel mogelijk jobs redden bij autobedrijf Dieteren. Dat laten ze weten als reactie op de geplande herstructurering van de directie. Die wil 344 jobs schrappen. De vakbonden willen nu bekijken welke alternatieven er zijn. Je hoort Jean-Paul Sellekaerts van de Socialistische Vakbond.
4: De eerste fase is vragen antwoorden, alternatieven zoeken, voorstellen doen. En ik denk dat we die eerste fase moeten gebruiken om dit aantal te beperken. Natuurlijk zijn er opportuniteiten misschien voor die mensen, voor iets anders. Voilà. En dat is het doel om met die voorstellen te komen en zien welke antwoorden we krijgen van de directie en zo vooruitgaan om naar een oplossing te geraken.
2: In totaal werken er zo'n 3000 mensen bij Dieteren. Volgens het bedrijf verandert de automarkt en moet het zich aanpassen. Wielrennen dan. Tim Merlier heeft de tweede rit in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Hij was in de sprint sneller dan de Nederlander Olaf Kooi. De Ier Sam Bennett werd derde. En middenvelder Arthur Vermeeren gaat weer bij Antwerp voetballen. Voor één seizoen dan toch. Het Duitse Leipzig verhuurt hem aan Antwerp. Vermeeren legde vanmiddag zijn medische test af en is daarvoor geslaagd. Vermeeren won 3 jaar geleden nog de titel en de beker met Antwerp en speelde ook Champions League als tweede jongste kapitein ooit. Het is vandaag ook de deadline in ons land om transfers te doen. De markt sluit om middernacht. Daarna kunnen Belgische clubs wel nog verkopen aan clubs uit andere landen waar de deadline later valt. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, maximaal rond 23 graden. Morgen dan hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig en ook vrij warm, tot 26 graden.
5: En op de baan staan er 5 files waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat op de ring rond Antwerpen richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. 23 minuten extra daar. Richting Gent dan tussen Antwerpen Noord en Deurne 11 minuten. En tussen Berchem en de Kennedy-tunnel ook 11 minuten. Op de ring rond Brussel, op de buitenring tussen Wezenbeek en Diegem-Woluwelaan 14 minuten extra. En op de binnenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren 11 minuten. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
6: Avondblok.
5: Een heel goede donderdagavond. Ik heb hier een hele lijst aan muziek bij. Ik voel het, het wordt keigezellig. Welkom.
6: Elias Lauwers en

0: Ja, Wet Leg met Chaise Longue op deze eerste donderdag van september.
1: Dit is Urgent FM.
2: Urgent FM.
0: Jawel, aflevering 2 van Avondblok. Vorige week hebben we het fantastisch goed afgetrapt, al zeg ik het zelf. Ik vond het heel leuk, ik hoop dat jij dat ook zo vond. Ik heb ook deze week heel veel toffe nummers en verhalen bij. Nu, je hoorde het misschien in de jingle daarnet. Normaal doe ik deze show met Zara van der Meersen. Zij kan er deze week helaas niet bij zijn. Maar dat is helemaal oké, we gaan het gewoon lekker gezellig houden onder ons. Nu... Afgelopen zondag stonden de mannen van The Whitest Boy Alive in de AB. Ik heb er een paar video's zien passeren. Het zag er superleuk uit. Het was ook helemaal uitverkocht. Dus het moet wel echt een zot feestje geweest zijn. Nu, blijkbaar is het dit jaar 20 jaar geleden dat ze hun debuutalbum hebben uitgebracht. En er zouden daarvoor nog extra concerten komen. We houden het in de gaten en nu heb ik voor jou Burning.

0: Impala met Borderline. Het is tijd om je mening met ons te delen. Want ik heb weer een cringe of cool klaarstaan. Voor degenen die het concept nog niet kennen, zometeen krijg je een stelling te horen. Vorige week bijvoorbeeld was dat festivalbandjes dragen weken na het festival. Is dat cringe of is dat cool? En dan is het aan jou om ons te laten weten, is dat dus cringe of cool? Laat het ons weten via de Instagram-pagina van Urgent FM. Je kan een berichtje achterlaten of een audioberichtje achterlaten. En straks na het verkeer gaan we dat samen bespreken. Hier komt-ie, de cringe of cool van deze week. Een foto van jezelf als achtergrond op je gsm hebben.
1: Cringe of cool? Laat het ons weten.

0: Parcels met Tied Up Right Now. Het is iets over 5:30 en er staan 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file, die staat nog steeds op de ring rond Antwerpen, richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout, daar verlies je 31 minuten. En richting Gent, tussen Berchem en Antwerpen-Centrum, 12 minuten. Op de A12 richting Antwerpen, tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord, verlies je dan weer 16 minuten. Op de ring rond Brussel, op de buitenring, tussen Wezenbeek en Diegem-Woluwelaan, 19 minuten extra. En op de binnenring, tussen Strombeek en Machelen, 11 minuten. Op de ring rond Gent dan, richting Zelzaten, tussen de Skaldestraat en Zelzaten-Oost, verlies je nog eens 11 minuten. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Avondblok. Elias Laroussi.

0: Mac DeMarco met Freaking Out the Neighborhood. En ik heb de hele chat uitgefreakt met de cool of cringe stelling.
1: Avondblok. Elias Laroussi en Sarah van Lees.
0: Ja, ik ging cringe stelling zeggen, maar... Nee, het is ook stelling. Ik ging zeggen cringe challenge, maar het is wel degelijk de cringe stelling. Want de meningen die zijn binnengekomen. Nu, de stelling, ik zal hem eens herhalen van deze week, is... Een foto van jezelf als achtergrond op je gsm hebben. Nu, ik heb daar wel een sterke mening over. Ik ga daar eerlijk over zijn. Maar we gaan eerst eens luisteren wat jij ervan vindt. Zo is er bijvoorbeeld Sarah, 25 jaar uit Leidenberg. En die zegt dit...
2: Jezelf als achtergrond plaatsen op je gsm vind ik persoonlijk wel een beetje cringe, eerlijk gezegd. Want ik heb gewoon zoiets van, ja, er zijn zoveel afbeeldingen die er bestaan. Maar ja, dat is toch niet echt nodig dat je jezelf dan als achtergrond plaatst, vind ik persoonlijk. Hè? Want je kijkt sowieso meermaals op een dag naar je gsm. Is dat dan echt nodig dat je dan constant naar jezelf kijkt? Ik persoonlijk zou dat niet doen. Ik ga ook eerlijk zijn en zeggen dat ik wel... Sommige mensen dat wel doen een beetje judge, maar uiteindelijk, ja, uiteindelijk het is wat het is, hè.
0: Ze judged een klein beetje, zegt ze. Dan is het helemaal oké. Nee, maar daarom, dan is er nog Ines, 26 jaar uit Gent, die heeft dan weer een andere mening.
3: Ik zeg cool. Mijn gsm is die van mij en nog die van iemand anders. Dus ja, waarom zou ik er zelf ook gewoon niet op staan? Het is ook wel leuk, zeker als het een foto is waar je mooie herinneringen aan hebt. Dus ja, ik kan wel toch mee zelf op mijn eigen achtergrond aan met mijn gsm.
0: Ja, nee, het spijt me. Het is belachelijk. Ik ga even mijn mening verkondigen. Ik wees dus hevig, maar goed, je doet dat niet, vind ik. Kies een foto van je lief, van je hond, van de natuur zelf. Maar ja, zo van jezelf... Ik vind dat een beetje egocentrisch. Sorry. Dat is toch wat ik ervan vind. Stuur gerust je mening nog door via de Instagram-pagina van Urgent FM. Ik vind het heel interessant om te horen wat jullie daarvan vinden. Volgend nummer heb ik doorgekregen van een collega van mij, Wesley heet hij. En dat is eigenlijk wel een leuk gegeven, want mensen uit mijn omgeving weten dat ik in mijn vrije tijd radio maak. Dus ik krijg geregeld wel eens een nummer of artiest doorgestuurd en dan zeggen ze, hey Elias, dat is wel een leuk nummer voor jou. Ik vind dat wel tof dat ze dat doen. Dus blijven doen. En Wesley, deze is voor jou. Masego met King's Rand.

Man I Trust, met Show Me How. Hier op Urgent FM. En die stopte zomaar. Het tempo mag wat meer naar boven op deze donderdagavond. Het is bijna weekend. Het gaat ook goed weer zijn. Ik heb er zin in. Ja, we gaan dat doen. En Idols die gaat ons daarbij helpen. Met Dancer. Geniet ervan.

niet de Viagra Boys met sports. Maar ik ben er gelijk even van bekomen. Yes! We zijn bijna rond met het eerste uur. De tijd vliegt als ik hier ben, echt zot. Straks geef ik nog een tip mee voor dit weekend en natuurlijk nog een hele hoop muziek. Maar eerst Queens of the Stone Age met The Way You Used To Do.

0: is Urgent FM.
1: 6 uur.
0: Urgent FM.
2: Het is 6 uur en er staan 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat op de ring rond Antwerpen richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 31 minuten extra. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 15 minuten extra. Richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 11 minuten. Op de A12 richting Nederland tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord 12 minuten. Op de ring rond Brussel op de buitenring tussen Wezenbeek en Diegem-Woluwelaan 16 minuten. Extra en tussen Grimbergen en Jette 11 minuten. En op de binnenring tussen Anderlecht-Noord en Jette 14 minuten extra. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
3: Avondblok.
2: We gaan nog een uurtje door op deze donderdagavond en we beginnen met Heads Will Roll van Yeah Yeah Yes. Welkom.
4: Elias Lauwsen.

Phoenix. Met Listomania. Mijn excuses trouwens voor de slechte kwaliteit, denk ik, van de muziek. Er is iets misgelopen, maar dat gaan we dan na de show wel onderzoeken. Goed. Het weekend komt eraan en als je nog geen plannen hebt, dan heb ik misschien wel iets voor jou. Want vanaf morgen kan je 3 dagen lang naar Jazz in het Park, in het Voorhavenpark aan de Muiden hier in Gent. En het beste is, het is volledig gratis. Vrijdag, zaterdag en zondag staat daar een hele hoop live muziek op het programma. En laat je trouwens niet misleiden door de naam Jazz in het Park, want het is zeker niet alleen maar jazz, je krijgt er ook soul, hip-hop, funk, groove en wat meer experimentele muziek zelf. Vrijdag staat er bijvoorbeeld Apocalypse, die staat er. The Boarding Show ook, de nieuwe band rond Maarten Huygens van Intergalactic Lovers. En later op de avond is er ook nog Hip Hop Hooray. Zaterdag, zal ik ook even mededelen, begint het al in de namiddag en staan onder andere Barnyard Big Band, Maastricht Jazz Collective, Christo en Margit op het programma. En ook zondag gaat het gewoon verder met onder meer The Movement en Steven De Bruin en Jasper Houtekiet. Dus Jazz in het Park vanaf morgen tot en met zondag in het Voorhavenpark aan de Muiden. 3 dagen muziek en volledig gratis. Dus als je dit weekend nog niets te doen hebt, misschien wel eentje om mee te pikken. Goed, ik ga je alvast laten horen wat je daar zaterdagavond kan verwachten. Excuseer. Margit, als die hier wil starten toch dan, daar is hij. Ja, waar was ik? Margit, daar was ik. Is de band rond de Gentse Margot de Ridder. Ze combineren jazz met dreampop en indie rock en staan zaterdag om 9:15... op het podium. Maar nu heb je hier op Urgent FM. Of, geniet ervan.

Steve Lacy. Met een gezonde dosis R&B. En van R&B wil ik toch wel even naar pop gaan, want Ariana Grande zal je hier op Urgent FM niet zo heel vaak horen passeren. Maar toch wil ik het even over haar hebben. Want zij heeft eergisteren voorlopig voor de laatste keer op een podium gestaan. Ze sloot in Londen haar Eternal Sunshine Tour af na 41 concerten en nam daar behoorlijk emotioneel toch wel afscheid van haar fans. Want het blijft ook niet gewoon bij het einde van die tour. Ariana heeft aangekondigd dat ze zich voor onbepaalde tijd de rug trekt uit de schrijnwerpers. Ze wil even van die constante aandacht voor haar privéleven en gezondheid weg. Ja, zij heeft de voorbije maanden toch wel wat bagger over haar heen gekregen. Over hoe ze eruit zou zien en zo. Dus ik snap het wel misschien ergens. Ik vind het wel jammer. Nu, er komt dit najaar nog een film uit waarin ze meespeelt. Maar blijkbaar zelfs daarvoor zou ze geen promo meer doen. Dus het lijkt wel dat... Het lijkt er wel op dat ze even volledig van de radar verdwijnt. Nu, hoe lang ze wegblijft... Who knows? Okay.

0: Charlotte Adigéry en Bolis Poupoul. Ceci n'est pas een cliché. Ik moet iets toegeven. Ik wist eigenlijk pas sinds gisteren dat dat een koppel was. Ja, ik wist dat niet, maar goed. Het is 6:30 en er staan 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat op de ring rond Antwerpen richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 18 minuten extra daar. En op de ring rond Brussel op de binnenring tussen Neerpede en Gette 16 minuten extra. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Avondblok. Elias Laroussi

0: The Strokes met Someday.
1: Urgent FM.
0: Wat is dat toch vandaag? Maar goed, het is weer tijd voor de plaat van de week. Elke week mag iemand anders hier een nummer uitkiezen. En deze week is dat Dieter. 28 jaar uit Oostakker. Nu, het ding is, Dieter heeft mij verder geen uitleg gegeven. Normaal krijg ik dan zo een beetje een verhaal van waarom dat ze die nummer leuk vinden. Soms is daar zelf een emotioneel verhaal aan verbonden. Maar nee, hij heeft gewoon een nummer gekozen. En weet je wat, hè? Dat is eigenlijk helemaal oké. Zijn keuze is Ronker. Een Belgische band die de laatste tijd serieus aan het gaan is. Dieter koos voor Fear is a Funny Thing, Now Smile Like a Big Boy. Haal de rockster in jezelf maar naar boven voor Ronker.

een erotisch nummer. Alien Love Call. Van Turnstile. Het is ondertussen 7:15 geweest, dus misschien ben je nog onderweg naar huis. Misschien ben je al thuis, of misschien is voor jou het weekend zelf al begonnen. Ik moet morgen jammer genoeg nog één dag werken, maar dit weekend heb ik wel met de maten afgesproken, dus daar kijk ik super hard naar uit. En tot het zover is, houden we die donderdagavond hier nog even gezellig. Gorillaz!

Electric Feel van MGMT. Plaat uit het jaar 2007, maar nog steeds super populair bij de jeugd. Door wat zou dat komen? Ja, door TikTok natuurlijk. En daarmee komen we aan het einde van deze tweede aflevering van Avondblok. Ik vond het weer heel gezellig. Bedankt dat je erbij was. En geniet van je avond en vooral maak er een goed weekend van. Justice met Dance. Tot volgende week.

Lights are green.

accept it.

0: I'd like.
1: And hope.

0: Darrell. Girl Micro Dancing.
1: Micro Dancing.

Sometimes I feel like

Любовь. Дружба.